pas d'amour. Regarde.

0: jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be. Peugeot.
3: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: goedemorgen.
1: De Vlaamse regering heeft gisteravond eindelijk een akkoord bereikt over nieuwe maatregelen rond het drinkwaterplan, de energiefactuur en de begroting. Zo gaat de regering Diependalen in de toekomst maar 1 iemand in dienst nemen per 3 vertrekkende ambtenaren om het budget op orde te houden. Ministers keurden ook het drinkwaterplan van omgevingsminister Jo Broens goed. Dat moet onder meer de vervuiling van het drinkwater in West-Vlaanderen oplossen. En er komen maatregelen om de energiefactuur voor de mensen betaalbaar te houden en het energieverbruik van gezinnen, scholen en bedrijven te verlagen. Je kan vanaf januari volgend jaar opnieuw sigaretten en andere tabaksproducten kopen in de supermarkten. Dat beslist de minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke, maar niet echt met volle goesting, want die wilde eigenlijk een veel strenger anti-rookbeleid voeren. Zowel supermarkten als kleinere winkels mogen rookwaren wel niet zichtbaar in hun rekken leggen, maar achter zo'n gordijn of een kast met een rolluik. Krantenwinkels reageren een beetje boos, want zij hadden zowat een monopolie om sigaretten en andere tabak te verkopen. In het snooker is de Chinees Wu Yizhe de nieuwe wereldkampioen. Hij versloeg gisteravond in de finale in de Crucible Theater in Sheffield de Engelsman John Murphy. Met het kleinste verschil na een zinderende finale werd het 18-17. Voor Wu is het zijn eerste wereldtitel. Murphy won die al eens in 2005. De Chinees verdient met zijn wereldtitel zo'n 580.000 euro en stijgt naar de 4e plaats op de wereldranglijst. Murphy moet zich tevreden stellen met ruim 230.000 euro en plaats 6 op de ranking. Het is eerst zwaar bewolkt, maar vanmiddag gaat het regenen of vallen er buien, vooral dan wel in de Ardennen. In het westen en centrum blijft het meestal droog en klaart het soms op, maximaal tot 16 graden. Morgen blijft het zwaar bewolkt met regen of buien bij 14 graden. Enkel in het westen is het wat droger morgen. Donderdag dan, eerst veel wolken, daarna brede opklaringen en opnieuw die 14 graden.

0: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Bij Ici XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij Ici XL.
2: Laat ze zien zijn.
3: Smartfoto.be.
4: Hier, mama. Speciaal voor u.
5: Oh, dat had je echt niet moeten.
6: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
4: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.

0: maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
1: Oei.
2: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
0: Ik heb zin in...
3: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaal kopen plus één gratis.
0: Oki, takodoki.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Slim naar Antwerpen presenteert...
3: De Wegwijzer.
2: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
4: Met een snelle check voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
2: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
5: Knaldi.
6: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
5: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

Goedemorgen. Je kan vanaf januari volgend jaar opnieuw sigaretten en andere tabaksproducten kopen in de supermarkten. Dat beslist de minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke, maar niet echt met volle goesting, want die wilde eigenlijk een veel strenger anti-rookbeleid voeren. Maar het grondwettelijk hof besliste dat het huidige verbod voor grote winkels niet eerlijk is tegenover kleinere, dus moet de regering de wet aanpassen. Zowel supermarkten als kleinere winkels mogen rookwaren wel niet zichtbaar in hun rekken leggen, maar achter zo'n gordijn of een kast met een rolluik bijvoorbeeld. Krantenwinkels reageren een beetje boos, want zij hadden zowat een monopolie om sigaretten en andere tabak te verkopen. De Vlaamse regering heeft gisteravond eindelijk een akkoord bereikt over nieuwe maatregelen rond het drinkwaterplan, de energiefactuur en de begroting. Zo gaat de regering die pedalen in de toekomst maar één iemand in dienst nemen per drie vertrekkende ambtenaren om het budget op orde te houden. De ministers keurden ook het drinkwaterplan van omgevingsminister Jo Broens goed. Dat moet onder meer de vervuiling van het drinkwater in West-Vlaanderen oplossen. En er komen maatregelen om de energiefactuur voor de mensen betaalbaar te houden en het energieverbruik van gezinnen, scholen en bedrijven te verlagen. 1 op de 10 werknemers kreeg vorig jaar loonsopslag, blijkt uit onderzoek van HR-bedrijf Atentia dat de lonen analyseerde van 250.000 mensen. Vooral mannen en dertigers maken het meest kans op meer loon. En als jij dat ook wil, dan moet je vooral luidop vertellen over je succesvolle projecten en overwinningen op je werk, dat je manager of leidinggevende dat heel goed hoort. In het snooker is de Chinees Wu Yizhe de nieuwe wereldkampioen. Hij versloeg gisteravond in de finale in de Crucible Theatre in Sheffield de Engelsman John Murphy met het kleinste verschil, 18-17. Voor Wu, amper 22, is het zijn eerste wereldtitel. Murphy won die al eens in 2005. De Chinees verdient met zijn titel zo'n €580.000 en Murphy moet zich tevreden stellen met ruim €230.000. Eerst zwaar bewolkt, maar vanmiddag gaat het regenen of vallen er buien, vooral dan in de Ardennen. In het westen en centrum blijft het meestal droog en klaart het soms op. Maxima vandaag tot 16 graden. Morgen blijft het zwaar bewolkt met regen of buien bij 14 graden. Enkel in het westen is het wat droger. Donderdag eerst veel wolken, daarna brede opklaringen en opnieuw die 14 graden.

0: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in...
0: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
2: Okie, taco doki.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
4: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
6: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan

0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
2: Ah, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
4: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
5: En hier uw linkeroor.
4: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
5: Wat blief?
4: Zie je het wel.
5: Oh, amai, dat is ampetant.
4: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
5: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
4: Wat?
5: Aan halve prijs.
4: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
5: Wat blief?
4: Bij Hans.
5: Ja, ja, het kan anders.
6: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een...
7: wegwijzer.
6: Plan je route met Slim naar Antwerpen. Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
8: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
6: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
9: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
10: Check, check, check. Check de promo.
9: Aldi, altijd vers, altijd slim.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
12: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
11: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
13: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
11: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
2: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
6: Gelukzakken?
5: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
6: Ah, chansaars.
5: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
7: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
8: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
9: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids. De nummer 1 in autocontent in België.
10: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
11: Balieu
10: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
11: Abdij
10: glimlachte ze terug. En een week later aan
11: Buil
10: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
11: ULB.
10: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
11: Aan Marie-José.
10: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
12: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
13: Zimo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Zimo. Ook een huis zoeken met de Zimo-app. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
12: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Immo-site voor slimmerikken.
13: En rapper Rikken.

Goedemorgen. Je kan vanaf januari volgend jaar opnieuw sigaretten en andere tabaksproducten kopen in de supermarkten. Dat beslist de minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke, maar niet echt met zijn volle goesting, want die wilde eigenlijk een veel strenger anti-rookbeleid voeren. Maar het grondwettelijk hof besliste dat het huidige verbod voor grote winkels niet eerlijk was tegenover kleinere, dus moet de regering de wet aanpassen. Zowel supermarkten als kleinere winkels mogen rookwaren wel niet zichtbaar in hun rekken leggen, maar achter een gordijn of een kast met een rolluik. Krantenwinkels reageren een beetje boos, want zij hadden zowat een monopolie om sigaretten en andere tabak te verkopen. 1 op de 10 werknemers kreeg vorig jaar loonsopslag, blijkt uit onderzoek van HR-bedrijf Atentia, dat de lonen analyseerde van 250.000 mensen. Vooral mannen en dertigers maken het meest kans op meer loon. En als je dat ook wil, dan moet je vooral luidop vertellen over je succesvolle projecten en overwinningen op je werk, dat je manager of leidinggevende dat ook wel goed hoort. En dan nog voetbal. De Marokkaan Zakaria El Ouadi, verdediger van Racing Genk, heeft gisteravond tijdens een gala in Sint-Lambrechts-Woluwe de ebbenhouten schoen gewonnen. Dat is de prijs voor de beste Afrikaanse voetballer in onze hoogste klasse. El Ouadi haalde het voor de Algerijn Zorgan van landskampioen Union en de Nigeriaan Onyedika van Club Brugge. El Ouadi is de derde Marokkaan die de ebbenhouten schoen wint. Eerder deden dat ook Mark Boussoufa en Tariq Tissou Dali. Het is eerst zwaar bewolkt, maar vanmiddag gaat het regenen of vallen er buien, vooral dan in de Ardennen. In het westen en centrum blijft het vandaag meestal droog en klaart het soms op, maximaal tot 16 graden. Morgen dan, zwaar bewolkt met regen of buien bij 14 graden. Enkel in het westen is het wat droger. Donderdag eerst veel wolken, daarna brede opklaringen en opnieuw die 14 graden.

0: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
3: Profel.
4: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
4: Voor de volle 100% met de Pro van Profel. Beloofd.
3: Ah. Profel.
4: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Ontdek ze op profel.be.
6: Helaba, wij zijn Jan de Tavernier en Joren Dumont.
7: En na een paar weken daten, daar kwam plots ons babytje Lelo.
6: Dat bracht veel twijfel met zich mee.
7: Maar nog veel meer liefde.
6: En dat bijzondere verhaal, dat delen wij in onze podcast Oeps Baby.
7: En dit seizoen doen we dat niet alleen.
6: Nee, we nodigen straffe gasten uit met een zot ouderschapsverhaal.
7: Zoals Candice, die bewust

0: alleenstaande mama wordt.
1: Of Céline, haar man werkt bij Defensie en is vaak weg van huis.
0: Filip en Karel vertellen over papa worden via een draagmoeder.
1: En Diego doorliep het moeilijke adoptieproces in Nederland.
0: Bon, eigenlijk moet je gewoon luisteren.
1: Oeps Baby, te beluisteren in je favoriete podcast-app.
0: En te bekijken op YouTube.

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
2: Grando. Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.

Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

Goedemorgen. Opvallend veel mensen beseffen niet dat ze overgewicht hebben. 4 op de 10 zien het ook niet en vinden dat er geen probleem is. Dokters noemen dat een zorgwekkend probleem en vrezen dat mensen te laat hulp zoeken om te vermageren. Het zijn vooral mannen die hun overgewicht minimaliseren, terwijl vrouwen zich veel sneller laten begeleiden bij een diëtist bijvoorbeeld. Veel mensen weten ook niet dat obesitas of overgewicht een chronische ziekte is en dat minder eten en meer sporten niet de oplossing is, maar ook je dagritme, omgeving, erfelijke aanleg of hormonale stoornissen die spelen een belangrijke rol bij overgewicht. In Nederland dragen externe veiligheidsagenten in de supermarkten van Albert Heijn sinds kort bodycams, onder meer in winkels in Amsterdam en Rotterdam. Directie wil zo beter inspelen op agressieve klanten en gevaarlijke situaties in de supermarkten. Albert Heijn zegt dat het met het personeel en de veiligheidsagenten duidelijk heeft afgesproken hoe ze die bodycams moeten gebruiken. Agressie tegen supermarktmedewerkers is al langer een probleem in Nederland. Albert Heijn nam daarom al extra veiligheidsmaatregelen. Zo dragen medewerkers bijvoorbeeld geen naamplaatje meer. En onze vliegtuigen vallen deze zomer zeker niet zonder kerosine. Financieel persbureau Bloomberg zegt dat Europa zo goed als zeker genoeg brandstof zal hebben voor hun vliegtuigen. Ondanks de blokkade van de straat van Hormuz, een van de belangrijkste olieroutes in de wereld. Maar als die ook komende maanden dicht blijft, dreigt er wel een tekort aan kerosine in november. Vanmiddag gaat het regenen of vallen er buien, vooral dan in de Ardennen. In het westen en centrum blijft het meestal droog en klaart het soms op, maximaal tot 16 graden. Morgen blijft het zwaar bewolkt met regen of buien bij 14 graden. Enkel in het westen is het wat droger morgen. Donderdag dan eerst veel wolken, daarna brede opklaringen en opnieuw die 14 graden.

0: jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
3: Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan.
4: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
3: Een beter cadeau-idee? Check smartfoto.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: promo koken.
4: Ik heb zin in...
5: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
4: Oki, taco doki.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Ici Paris XL.

0: go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
5: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
5: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.

Princess.

0: Zeg mama, speciaal voor u.
1: Oh, dat had je echt niet moeten.
2: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
0: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
2: Maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
0: Oei.
3: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haar omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
2: Ik heb zin in...
7: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
2: Oki, takodoki.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: De lente. Die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
11: Gelukzakken?
10: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
11: Ah, chansaars.
10: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
12: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
13: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
14: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
15: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
16: Bozar.
15: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
16: Als een koning op zijn troon.
15: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
16: ULB.
17: Allee, tot straks, hè, mama.
15: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
18: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
19: Zimo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles. Ja. Zimo. Ook een huis zoeken met de Zimo. Zimo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
18: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Immo-site voor slimmerikken.
19: En rapperikken.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Onze supermarkten haalden vorig jaar opnieuw meer eten en drinken uit hun rekken. Bijna 380 soorten producten, zegt het Federaal Voedselagentschap. 10% meer dan in 2024. Komt omdat leveranciers en toeleveringsbedrijven hun producten veel strenger en nauwkeuriger controleren. Maar ook de Europese landen communiceren onderling opvallend sneller als er problemen zijn met bepaalde voedingswaren. Bijvoorbeeld over groenten en fruit als die te veel pesticiden bevatten of bacteriën in kaas en vlees zoals salmonella. Onze natuur herstellen is enorm belangrijk en dat moeten de Vlamingen goed beseffen. Het heeft veel voordelen en daarom lanceerde Vlaams omgevingsminister Broens een nieuwe campagne aan de Demer in Zichem, waarin hij een tiental voorbeelden toonde van hoe de natuur zich herstelt. Daardoor waren er minder overstromingen bijvoorbeeld, verbeterde de waterkwaliteit en steeg ook de biodiversiteit. De Vlaamse regering werkt samen met Natuur en Bos, de Vlaamse Waterweg en Milieumaatschappij en OVAM aan een nieuw natuurherstelplan. Dat moet nog voor de zomer door de Vlaamse ministerraad worden besproken. Opvallend veel mensen beseffen niet dat ze overgewicht hebben. 4 op de 10 zien het ook niet en vinden dat er geen problemen zijn. Dokters noemen dat zorgwekkend en vrezen dat mensen te laat hulp zoeken om te vermageren. Het zijn vooral mannen die hun overgewicht minimaliseren, terwijl vrouwen zich veel sneller laten begeleiden bij een diëtist bijvoorbeeld. Veel mensen weten ook niet dat obesitas of overgewicht een chronische ziekte is en dat minder eten en meer sporten niet de ideale oplossing is, maar ook je dagritme, omgeving, erfelijke aanleg of hormonale stoornissen, die spelen allemaal een belangrijke rol bij overgewicht. Vanmiddag in het westen en centrum meestal droog met soms opklaringen, in de Ardennen veel regen of buien, maximaal tot 16 graden. Morgen blijft het zwaar bewolkt met regen of buien bij 14 graden. Enkel in het westen is het morgen wat droger. Donderdag eerst veel wolken, daarna brede opklaringen en opnieuw die 14 graden.

0: Medimarket.
1: Medimarket wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
4: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
3: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Proactief meedenken zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
7: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
8: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
9: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
8: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
9: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
8: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
9: Ah, dat is duidelijk.
8: Ja.
10: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
11: Peugeot.

0: de lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.

autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

Goedemiddag. Zelfstandigen in Vlaanderen werken gemiddeld zo'n 46 uur per week. Arbeiders en bedienden in loondienst iets meer dan 35 uur, blijkt uit nieuwejaarscijfers. Mannen werken per week gemiddeld bijna 40 uur. Dat zijn er toch zo'n 6 meer dan hun vrouwelijke collega's. Die laatste die kiezen nog altijd vaker voor een deeltijdse job. 40% doet dat, terwijl 25% van de mannen deeltijds werkt. ING Bank betaalt ruim 1,5 miljoen euro om een proces te vermijden in een grote witwaszaak rond voormalig minister Reinders. Die kocht jarenlang loten van de Nationale Loterij voor een groot deel met cashgeld om het op die manier wit te wassen. Een ING-bank moest zich bij het gerecht verantwoorden daarvoor omdat het de ongebruikelijke transacties niet op tijd meldde. Met het betalen van die schikking is er voor de bank geen verder strafonderzoek meer, maar het onderzoek naar Reinders zelf loopt nog altijd. En onze supermarkten haalden vorig jaar opnieuw meer eten en drinken uit hun rekken. Bijna 380 soorten producten, zegt het Federaal Voedselagentschap. Dat is 10% meer dan in 2024. Komt omdat leveranciers en toeleveringsbedrijven hun producten veel strenger en nauwkeuriger controleren. Maar ook de Europese landen communiceren onderling opvallend sneller als er bijvoorbeeld problemen zijn met bepaalde voedingswaren, zoals groente en fruit als die te veel pesticiden bevatten, of bacteriën in kaas en vlees zoals salmonella. Vanmiddag in het centrum en westen meestal droog met soms opklaringen. In de Ardennen veel regen of buien die ook later naar Vlaanderen trekt, maximaal tot 16 graden. Morgen blijft het zwaar bewolkt met regen of buien bij 14 graden. Enkel in het westen is het morgen wat droger. Donderdag eerst veel wolken, daarna brede opklaringen en opnieuw die 14 graden.

0: aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft, hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan.
3: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
2: Een beter cadeau-idee? Check smartfoto.be.
4: Hey Labba, wij zijn Jan de Tavernier en Joren Dumont.
5: En na een paar weken daten, daar kwam plots ons babytje Lelo.
4: Dat bracht veel twijfel met zich mee.
5: Maar nog veel meer liefde.
4: En dat bijzondere verhaal, dat delen wij in onze podcast Oeps Baby.

0: En dit seizoen doen we dat niet alleen.
1: Nee, we nodigen straffe gasten uit met een zot ouderschapsverhaal.
0: Zoals Candice, die bewust alleenstaande mama wordt.
1: Of Céline, haar man werkt bij Defensie en is vaak weg van huis.
0: Philip en Karel vertellen over papa worden via een draagmoeder.
1: En Diego doorliep het moeilijke adoptieproces in Nederland.
0: Bon, eigenlijk moet je gewoon luisteren.
1: Oeps Baby, te beluisteren in je favoriete podcast-app.
0: En te bekijken op YouTube.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute een last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
1: Amai, dat wordt vlammen.
0: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
2: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Medi-market. Medi-market wordt Merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 cm dik aan €24,99.
8: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
9: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
10: Balieu
9: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
10: Abdij
9: glimlachte ze terug. En een week later aan
10: Buil
9: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
10: ULB.
9: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn
10: aan Marie-José.
9: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak dan onze.
11: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
12: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
13: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard.

Goedemiddag. Er komen op korte termijn geen nieuwe maatregelen om je energiefactuur te verlichten. De Vlaamse regering investeert wel in energiezuinigere woningen. Zo krijg je meer innovatiesteun en kan je gratis een energiescan nemen van je woning. Ook bedrijven worden geholpen om meer energie te recupereren en onafhankelijker te worden van gas. De Vlaamse regering gaat ook de begroting bijstellen. Voor elke 3 vertrekkende ambtenaren wordt slechts 1 nieuwe in dienst genomen. En er komt ook een Vlaams drinkwaterplan. Vlaamse kleuters scoren opnieuw ondermaats op taal en wiskunde. Dat blijkt uit een nieuw internationaal onderwijsrapport. Daarin werden de prestaties van 5-jarigen uit 8 verschillende landen vergeleken. Onze kleuters scoren een pak lager dan het gemiddelde. Ook de sociale kloof bij ons is groter. Kinderen uit kwetsbare gezinnen of kinderen die thuis minder Nederlands horen, starten gemiddeld met een achterstand. Er zijn ook positieve punten, zo kunnen onze kleuters wel goed emoties herkennen en het geheugen trainen. En de bank ING heeft ruim 1,5 miljoen euro betaald om een proces te vermijden in het witwasonderzoek naar ex-minister Didier Reinders. Die kocht jarenlang loten van de Nationale Loterij met cashgeld om het op die manier wit te wassen. Volgens het parket was de bank mogelijk medeplichtig, omdat het de transacties niet op tijd meldde. Door de middellijke schikking zal de bank sowieso niet worden vervolgd. Het onderzoek naar Reinders loopt nog. Deze namiddag overwegend droog. In het westen zijn er zelfs enkele opklaringen mogelijk. In de Ardennen blijft het wel fors regenen met maxima tot 16 graden. Morgen blijft het zwaar bewolkt met regen en 14 graden. En vanaf donderdag droger en zonniger tot 16 graden.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
1: Keuken. Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Bij Super XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
5: Laat ze zien zijn.
6: Smartfoto.be.
7: Hier, mama. Speciaal voor u.
8: Oh, dat had je echt niet moeten.
9: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
7: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
9: Oh, maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
7: Oei.
4: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
1: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Profel.
1: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
1: Op en top, professioneel. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
2: Ah, Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik heb zin in
3: tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
5: Okie, taco doki.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.

0: optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen.
1: Allee.
0: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
4: Oei, oei, oei.
5: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
3: Oh, Pascal, ik ben een meld.
5: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
6: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
5: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.

Goedemiddag. Je hebt het misschien zelf al gemerkt aan je energiefactuur. We betalen een van de hoogste elektriciteitsfacturen van Europa na Ierland en Duitsland. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Statistiekbureau. De gemiddelde prijs voor elektriciteit in de Europese Unie steeg vorig jaar naar bijna 29 euro per 100 kilowattuur. In ons land betaal je gemiddeld 35 euro. Voor aardgas ligt de prijs in ons land wel een pak lager. Je betaalt zo'n 9 euro, terwijl het Europese gemiddelde zo'n 12 euro bedraagt. Intussen neemt de Vlaamse regering geen concrete maatregelen om je energiefactuur te verlichten op korte termijn. Het investeert wel extra om minder afhankelijk te worden van olie en gas uit het buitenland. En zal ook kwetsbare gezinnen helpen om hun huis energiezuinig te maken met een goedkope renovatielening. Er komt ook steun voor bedrijven om meer energie te recupereren en onafhankelijker te worden. De regering gaat ook de begroting bijstellen en er komt ook een Vlaams drinkwaterplan. Er zijn dokters aan boord gegaan van het cruiseschip in de Atlantische Oceaan waar het hantavirus is uitgebroken. De dokters zullen 2 zieke personen evacueren, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die gaat er intussen vanuit dat het virus is overgedragen van mens op mens en dat er dus geen besmette ratten aan boord zaten. Wellicht zal nu elke passagier getest moeten worden op het virus. 3 mensen kwamen om het leven op het cruiseschip. Deze namiddag overwegend droog. In het westen zijn er zelfs enkele opklaringen mogelijk. In de Ardennen blijft het wel fors regenen met maxima tot 16 graden. Morgen blijft het zwaar bewolkt met regen en 14 graden. En vanaf donderdag droger en zonniger tot 16 graden.

0: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
1: Amai, dat wordt vlammen.
0: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
2: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ja, nog 1 meter. Oh.
4: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
5: Simo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo. Ook een huis zoeken met de Simo-app. Simo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
6: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
5: En rapperikken.

0: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan.
2: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
1: Een beter cadeau-idee? Check smartfoto.be.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
5: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
4: Gelukzakken?
3: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
4: Ah, chansaars.
3: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
5: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordeel.
9: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
10: Mijn haar omhoog?
9: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
10: Ah ja, dus mijn factuur?
9: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
12: Bozar.
11: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dat zat hij zo altijd aan het raam.
12: Als een koning op zijn troon.
11: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst staan aan de
12: ULB.
13: Allee, tot straks, hè, mama.
11: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
14: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
15: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
14: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
16: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids. De nummer 1 in autocontent in België.

Goedenamiddag. Een van de drie jonge mannen die betrokken was bij de dood van David Polvliet is opnieuw voor de rechter verschenen. Dit keer voor het bezit van beelden van kindermisbruik. De man van 22 werd in maart veroordeeld tot 15 jaar cel voor poging tot diefstal met geweld, waarbij Polvliet 5 jaar geleden stierf. Nu blijken er op de gsm van de beklaagde ook beelden van kindermisbruik te staan. Zijn advocaat vraagt de vrijspraak. Volgende maand volgt het vonnis. De voormalig rector van de Vrije Universiteit Brussel, Jan Dankaert, is herverkozen tot universiteitshoofd. Hij was de enige kandidaat om zichzelf op te volgen en haalde een absolute meerderheid van de stemmen. Dankaert start volgend academiejaar aan een nieuwe termijn van 4 jaar. Hij zal daarbij inzetten op vernieuwend onderwijs, sterk onderzoek en een open blik op de wereld, zegt hij. En politieke chaos in Roemenië. De pro-Europese regering van premier Bolojan is gevallen, nadat een meerderheid van de parlementsleden een motie van wantrouwen goedkeurde. Vorige maand stapten de sociaaldemocraten uit de regering uit protest tegen besparingsmaatregelen. Roemenië heeft het grootste begrotingstekort van alle landen in de Europese Unie. De partijen zullen de komende weken en maanden opnieuw onderhandelen. Maar er dreigt dus wel een uitstel van hervormingen die het begrotingstekort moeten terugdringen. Deze namiddag overwegend droog. In het westen zijn er zelfs enkele opklaringen mogelijk. In de Ardennen blijft het wel fors regenen. Maxima tot 16 graden. Morgen blijft het zwaar bewolkt met regen en 14 graden. En vanaf donderdag droger en zonniger tot 16 graden.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in...
1: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
3: Okie, taco doki.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt... Wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
8: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
7: Doen we niet. Je adviseren wat je

0: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ja, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
0: Peugeot.
3: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan

0: naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
5: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
6: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
7: Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel PMV.
8: Want met 500 PMV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
6: Oh, Pascal, je bent een held.
8: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
9: PMV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
8: Raadpleeg steeds de infofiche voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
10: Bij SuperXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij SuperXL.
11: Let's see you shine.
12: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldieprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
13: Check, check, check. Check de promo.
12: Aldi, altijd vers, altijd slim.
14: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
15: Elke medium menin pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
14: Dolle Dinsdag. Pizza Hut.
16: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
17: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.

Goedemiddag. Er komt veel kritiek op het Vlaams akkoord. Volgens oppositiepartij Groen zijn de energiemaatregelen niet ingrijpend genoeg. De Vlaamse regering neemt geen concrete maatregelen om je energiefactuur te verlagen, maar biedt kwetsbare gezinnen wel een renovatielening aan om hun woning energiezuinig te maken. Maar dat is niet genoeg, klinkt het. Anders vindt dan weer dat het begrotingsbeleid ontspoort. De regering bespaart amper 20 miljoen euro, terwijl het een tekort heeft van zo'n 320 miljoen. Ook de vakbonden zijn niet te spreken over de plannen om maar 1 op de 3 ambtenaren die vertrekken of met pensioen gaan te vervangen. Amerikaans defensieminister Pete Hegseth zegt dat het staakt het vuren tussen de VS en Iran nog altijd van kracht is, ondanks de spanningen rond de straat van Hormuz. Hij benadrukt op een persconferentie dat de VS geen escalatie zoeken en geen nieuwe oorlog willen starten. Volgens hem is de militaire operatie vooral bedoeld om de situatie in de zeestraat onder controle te houden en de scheepvaart te beschermen. Op dit moment zitten nog meer dan 1500 schepen vast in de Persische Golf. En politieke chaos in Roemenië. De pro-Europese regering van premier Bolojan is gevallen, nadat de meerderheid van de parlementsleden een motie van wantrouwen goedkeurde. Vorige maand stapten de sociaaldemocraten uit de regering uit protest tegen besparingsmaatregelen. Roemenië heeft het grootste begrotingstekort van alle landen in de Europese Unie. Er dreigt dus een uitstel van hervormingen die het begrotingstekort moeten terugdringen. Vanavond en vannacht kans op lichte regen. Enkel in het westen blijft het droog met minima tussen 7 en 11 graden. Morgen opnieuw zwaar bewolkt met regen. Aan de kust blijft het opnieuw droog met zelfs enkele opklaringen en maxima tot 14 graden. Vanaf donderdag droger en meer opklaringen tot 16 graden.

0: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
4: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
3: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.

0: Slim naar Antwerpen presenteert
1: De Wegwijzer.
0: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer:
2: met een snelle check voor je vertrek reis je vlot naar de juiste plek.
0: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
3: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
4: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
5: Elke medium menin pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
4: Dolle Dinsdag. Pizza Hut,
0: Medi-Market. Medi-Market wordt Merci-Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
1: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
3: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
4: Gelukzakken?
3: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
4: Ah, chansaars.
3: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan Balju stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
7: Abdij
6: glimlachten ze terug. En een week later aan
7: Buil
6: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
7: ULB.
6: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
7: Aan Marie-José.
6: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak dan onze.
8: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
9: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.

0: Dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Immo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van, ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
3: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.

Goedenamiddag. Het Federaal Planbureau verwacht al volgende maand een overschrijding van de spilindex. Dat is een maand eerder dan eerst gedacht. Dat betekent dat de sociale uitkeringen en de ambtenarenlonen in september geïndexeerd worden. Niet volledig voor als je meer dan 4000 euro bruto verdient. Want dan geldt de zogenaamde centenindex van de federale regering. De inflatie steeg vorige maand tot boven de 4%. Het planbureau verwacht dat dat bijna het hele jaar nog zo zal zijn. Er komt veel kritiek op het Vlaams akkoord. Volgens oppositiepartij Groen zijn de energiemaatregelen niet ingrijpend genoeg. De Vlaamse regering neemt geen concrete maatregelen om je energiefactuur te verlagen, maar biedt wel een renovatielening aan om woningen energiezuinig te maken. Maar dat is niet genoeg, klinkt het. Anders vindt dan weer dat het begrotingsbeleid ontspoort en dat er te laat wordt ingegrepen. Ook de vakbonden zijn niet te spreken over de plannen om maar 1 op de 3 ambtenaren die vertrekken of met pensioen gaan te vervangen. En de 2 zieke patiënten aan boord van het cruiseschip in de Atlantische Oceaan worden overgebracht naar Nederland. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De 2 passagiers raakten besmet met het Hantavirus dat uitbrak op het schip. Er zijn dokters aan boord om de zieken te evacueren. Wat er met de rest van de passagiers moet gebeuren is nog niet duidelijk. Mogelijk moet iedereen getest worden op het virus. Daarna zouden ze naar de Canarische eilanden varen, maar Spanje heeft nog geen toestemming gegeven. Wellicht raakten 7 mensen besmet met het virus, 3 mensen zijn gestorven. Vanavond en vannacht kans op lichte regen. Enkel in het westen blijft het droog met minima tussen 7 en 11 graden. Morgen opnieuw zwaar bewolkt met regen. Aan de kust blijft het opnieuw droog met zelfs enkele opklaringen en maxima tot 14 graden.

0: boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
1: Amai, dat wordt vlammen.
0: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be. Slim naar Antwerpen presenteert...
2: De Wegwijzer.
0: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
3: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
0: Plan je route met Slim naar Antwerpen.

0: €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Pizza Hut.
2: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.

promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.

0: €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Bij Pizza Hut.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
4: Ja, nog 1 meter. Oh.
5: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

Goedenavond. Ik begin met droevig nieuws. Televisiepresentator en radiomaker Hans Otten is overleden. Dat meldt zijn familie. Otten werd gisterochtend bewusteloos aangetroffen door een buurman in zijn garage. Hij werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Maar daar is hij vanmiddag overleden. Otten kan je kennen van de tv-programma's Temptation Island en hij deed ook mee aan De Verraders. Hij presenteerde vorig jaar ook het radioprogramma Otten blaast positief op nostalgie. Hij was 55. De regering heeft een nieuw plan tegen armoede. Op dit moment loopt ongeveer 1 op de 10 mensen in ons land een risico op armoede. Het plan moet volgens minister van Sociale Zaken Van den Broeke de impact van de beperking van de werkloosheid in de tijd opvangen. Want het kan ernstige gevolgen hebben voor mensen die al lang met een uitkering leven. Zo zal iedereen met een leefloon voortaan recht hebben op individuele begeleiding naar werk. Van den Broeke wil ook mensen met schulden beter begeleiden in hun financiële situatie. En 3 zieke patiënten aan boord van het cruiseschip in de Atlantische Oceaan worden overgebracht naar Nederland. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De 2 passagiers raakten besmet met het hantavirus dat uitbrak op het schip. Er zijn dokters aan boord om de zieken te evacueren. Wat er met de rest van de passagiers moet gebeuren is nog niet duidelijk. Mogelijk moet iedereen getest worden op het virus. Daarna zouden ze naar de Canarische eilanden varen. Maar Spanje heeft nog geen toestemming gegeven. Wellicht raakten 7 mensen besmet met het virus. 3 mensen zijn gestorven. Vanavond en vannacht kans op lichte regen. Enkel in het westen blijft het droog met minima tussen 7 en 11 graden. Morgen opnieuw zwaar bewolkt met regen. Aan de kust blijft het droog met zelfs enkele opklaringen. Maxima tot 14 graden.

0: Profel.
1: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profel.be.
2: Bij IC-Paris XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij IC-Paris XL. Love to see you
3: shine. Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik heb zin in
3: tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
5: Okie, taco doki.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
7: Hey Laba, wij zijn Jan de Tavernier en Joren Dumont.
8: En na een paar weken daten, daar kwam plots ons babytje Lelo.
7: Dat bracht veel twijfel met zich mee.
8: Maar nog veel meer liefde.
7: En dat bijzondere verhaal, dat delen wij in onze podcast Oeps Baby.
8: En dit seizoen doen we dat niet alleen.
7: Nee, we nodigen straffe gasten uit met een zot ouderschapsverhaal.
8: Zoals Candice, die bewust alleenstaande mama wordt.
7: Of Céline, haar man werkt bij Defensie en is vaak weg van huis.
8: Philip en Karel vertellen over papa worden via een draagmoeder.
7: En Diego doorliep het moeilijke adoptieproces

0: Novi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Novi
1: Keuken. Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
5: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
4: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar 2,49 euro voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.

0: pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Pizza Hut. De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
4: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
3: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
5: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
8: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
9: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids. De nummer 1 in autocontent in België.
10: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
11: Bozar.
10: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dat zat hij zo altijd aan het raam.
11: Als een koning op zijn troon.
10: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
11: ULB.
12: Allee, tot straks hè mama.
10: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
13: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

Goeie avond. Ik begin met droevig nieuws. Televisiepresentator en radiomaker Hans Otten is overleden. Dat meldt zijn familie. Otten werd gisterochtend bewusteloos aangetroffen door een buurman in zijn garage. De hulpdiensten konden hem nog reanimeren en brachten hem naar het ziekenhuis. Maar daar is hij vanmiddag overleden. Otten kan je kennen van de tv-programma's Temptation Island en The Block. Hij presenteerde vorig jaar ook het radioprogramma Otten blaast positief op nostalgie. Hij was 55. Volgende week dinsdag worden alle vluchten van en naar de luchthaven van Charleroi geschrapt. Dat meldt de luchthaven zelf. De drie vakbonden houden dan opnieuw een nationale betoging tegen het beleid van de federale regering. Als je die dag op reis zou gaan, word je in de komende dagen gecontacteerd voor een omboeking of een terugbetaling. Brussels Airport maakte eerder al bekend dat op 12 mei minder dan de helft van de geplande vertrekken zal doorgaan. En de Verenigde Arabische Emiraten melden een nieuwe golf aanvallen vanuit Iran. De luchtverdedigingssystemen halen raketten en drones uit de lucht. De aanvallen komen er net nadat de Amerikaanse defensieminister Hegseth had benadrukt dat er nog altijd een staakt het vuren geldt en dat de Verenigde Staten geen nieuwe oorlog willen starten. Het lijkt erop dat Iran wil uittesten hoe ver het kan gaan. Vanavond en vannacht kans op lichte regen. Enkel in het westen blijft het droog met minima tussen 7 en 11 graden. Morgen opnieuw zwaar bewolkt met regen. Aan de kust blijft het droog met zelfs enkele opklaringen en maxima tot 14 graden.

met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

0: And Aquamort. Can we go thrift shopping?
1: What?